0: zijn het ooit nog een keer te laten gaan. Kijk eens aan de mensen die als je traditie hebben ze als niet. Maar ik word het aan. Kan ik maar de hamer gaan waar.
1: Man, ik heb het wel een oké. Man, nee, ik heb het niet moeten hebben. Maar ik heb het aan.

yaqala nxa sike sister kwezi zanxabara manxa redi rami bada se icamcadi zithi disi kwezi nkuripti nxa anqobuda bahuski nesa good afternoon, Ozi Lishan. It's Ozi Hadako, just with my son Vemuna. Ti haying nagam geng wa ti kaisa mesara ka tigrami ocho bahu iske nesa kaikan gansira dohba miring gasin arma mera hosilis diratin ge kun omroha I haberegi go a kai nesisa digrami plus fanaras iske ti kulro ige atin or optin geratum laki kuberike tiramiba ti fall lifte en vol vrugte met rooi en wit blommetjies. Die gedoora mee. En ek kan gaan stimere. Goeiedag, asseblief, die gramie. Die dat sien ge, amkas en ek heb ek gore padere. Kaisa se, ek heb dobbelstik omsip ngaha, die gramie. Okay.

Here, here my heart, leer me om te kan verstaan, wat ik niet kan veranderen, om te aanvaar. Kutse, kutse, tatatiri. Ida,